Ndipesele nesika namwe. Omba. Mazomo mutamanga. Omba. Ndizendi kunyalu.